van de bewoners weer terug naar huis. Er was een explosie vanmiddag waarbij de mensen van 24 appartementen hun huis uit moesten. Na de explosie was er ook brand. Er is veel schade ontstaan door de explosie en de brand. Sommige huizen moeten ook een nieuwe deur krijgen voor mensen terug kunnen. De Britse presentator Jeremy Clarkson roept mannen op om zich al vroeg te laten controleren op prostaatkanker. Dat werd pas ook bij hem ontdekt in een vroeg stadium, waardoor er misschien nog wat aan te doen is. In zijn tv-programma zei Clarkson afgelopen week dat hij een agressieve vorm van kanker heeft waar hij aan wordt behandeld. En bondscoach Ronald Koeman genoot van de openingstreffer van Oranje tegen Zweden. Brobby startte in de basis en zijn goal had alles wat je wil, zei Koeman. Somerville begon daardoor op de bank, maar in de tweede helft maakte ook hij een goal en gaf hij een assist. De bondscoach van Zweden noemde Oranje de beste ploeg van de pool. Het weer van Weer Online? Vannacht kan een klap onweer voorkomen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen is er weer veel zon. Het wordt 25 tot 30 graden. Er kan wel nog steeds een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio! Met nu. Files from the fridge.

0: chin bin.
1: Ice Radio beluister je overal via je mobiel. Overal. Op het strand, camping, park. Overal. Dus neem je mobiel mee naar buiten. En luister. Ice Radio. The Alternative.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Een agent heeft iemand neergeschoten in de binnenstad van Middelburg. Waarom dat gebeurde wil de politie niet kwijt. Er is alleen gezegd dat de weg is afgesloten voor onderzoek. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Omdat een agent heeft geschoten, onderzoekt de Rijksrecherche of dat wel mocht. In Amsterdam-Oost kan ongeveer de helft van de bewoners weer terug naar huis. Er was een explosie vanmiddag waarbij de mensen van 24 appartementen hun huis uit moesten. Na de explosie was er ook brand. Er is veel schade ontstaan door de explosie en de brand. Sommige huizen moeten ook een nieuwe deur krijgen voor mensen terug kunnen. De Britse presentator Jeremy Clarkson roept mannen op om zich al vroeg te laten controleren op prostaatkanker. Dat werd pas ook bij hem ontdekt in een vroeg stadium, waardoor er misschien nog wat aan te doen is. In zijn tv-programma zei Clarkson afgelopen week dat hij een agressieve vorm van kanker heeft waar hij aan wordt behandeld. En bondscoach Ronald Koeman genoot van de openingstreffer van Oranje tegen Zweden. Brobbey startte in de basis en zijn goal had alles wat je wil, zei Koeman. Summerville begon daardoor op de bank, maar in de tweede helft maakte ook hij een goal en gaf hij een assist. De bondscoach van Zweden noemde Oranje de beste ploeg van de pool. Het weer van Weer Online? Vannacht kan een klap onweer voorkomen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen is er weer veel zon. Het wordt 25 tot 30 graden. Er kan wel nog steeds een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Een agent heeft iemand neergeschoten in de binnenstad van Middelburg. Waarom dat gebeurde wil de politie niet kwijt. Er is alleen gezegd dat de weg is afgesloten voor onderzoek. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Omdat een agent heeft geschoten, onderzoekt de Rijksrecherche of dat wel mocht. In Amsterdam-Oost kan ongeveer de helft van de bewoners weer terug naar huis. Er was een explosie vanmiddag waarbij de mensen van 24 appartementen hun huis uit moesten. Na de explosie was er ook brand. Er is veel schade ontstaan door de explosie en de brand. Sommige huizen moeten ook een nieuwe deur krijgen voor mensen terug kunnen. De Britse presentator Jeremy Clarkson roept mannen op om zich al vroeg te laten controleren op prostaatkanker. Dat werd pas ook bij hem ontdekt in een vroeg stadium, waardoor er misschien nog wat aan te doen is. In zijn tv-programma zei Clarkson afgelopen week dat hij een agressieve vorm van kanker heeft waar hij aan wordt behandeld. En bondscoach Ronald Koeman genoot van de openingstreffer van Oranje tegen Zweden. Brobbey startte in de basis en zijn goal had alles wat je wil, zei Koeman. Summerville begon daardoor op de bank, maar in de tweede helft maakte ook hij een goal en gaf hij een assist. De bondscoach van Zweden noemde Oranje de beste ploeg van de pool. Het weer van Weer Online? Vannacht kan een klap onweer voorkomen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen is er weer veel zon. Het wordt 25 tot 30 graden. Er kan wel nog steeds een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Een agent heeft iemand neergeschoten in de binnenstad van Middelburg. Waarom dat gebeurde wil de politie niet kwijt. Er is alleen gezegd dat de weg is afgesloten voor onderzoek. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Omdat een agent heeft geschoten, onderzoekt de Rijksrecherche of dat wel mocht. In Amsterdam-Oost kan ongeveer de helft van de bewoners weer terug naar huis. Er was een explosie vanmiddag waarbij de mensen van 24 appartementen hun huis uit moesten. Na de explosie was er ook brand. Er is veel schade ontstaan door de explosie en de brand. Sommige huizen moeten ook een nieuwe deur krijgen voor mensen terug kunnen. De Britse presentator Jeremy Clarkson roept mannen op om zich al vroeg te laten controleren op prostaatkanker. Dat werd pas ook bij hem ontdekt in een vroeg stadium, waardoor er misschien nog wat aan te doen is. In zijn tv-programma zei Clarkson afgelopen week dat hij een agressieve vorm van kanker heeft waar hij aan wordt behandeld. En bondscoach Ronald Koeman genoot van de openingstreffer van Oranje tegen Zweden. Brobbey startte in de basis en zijn goal had alles wat je wil, zei Koeman. Summerville begon daardoor op de bank, maar in de tweede helft maakte ook hij een goal en gaf hij een assist. De bondscoach van Zweden noemde Oranje de beste ploeg van de pool. Het weer van Weer Online? Vannacht kan een klap onweer voorkomen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen is er weer veel zon. Het wordt 25 tot 30 graden. Er kan wel nog steeds een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. De politie in Amsterdam zoekt twee jongens van rond de 14 voor een explosie gistermiddag, meldt AT5. Er was veel schade en er brak brand uit. 24 mensen moesten hun huis uit. Een deel kon vannacht weer thuis slapen, maar nog niet iedereen. Bij sommige appartementen moet er eerst een nieuwe deur in worden gezet. De problemen met het drinkwater in het Drentse Hogeveen zijn zo goed als voorbij. Door het noodweer van gisternacht waren waterleidingen beschadigd en kwam er niks meer uit de kraan. Er is een tijdelijke reparatie gedaan, maar er moet nog meer gerepareerd worden. Mensen in Hogeveen moeten daarom voorlopig wel zuinig zijn met water. In de Duitse stad Krefeld, vlakbij Duisburg, heeft de politie een man doodgeschoten. Hij viel de agenten aan met een mes toen ze probeerden te helpen bij een familieruzie waar hij bij betrokken was. De man raakte zwaar gewond, maar overleed later in het ziekenhuis. Agenten bleven ongedeerd. En keeper Ilor Room is de held van Curaçao na het 0-0 gelijkspel tegen Ecuador op het WK. Hij werd man of the match en zijn volgersaantal op Instagram gaat door het dak. De koningspaar vierde na afloop het feestje mee in de kleedkamer. Op Curaçao werd het punt ook groots gevierd. Mensen reden toeterend over het eiland en zwaaiden met vlaggen. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige dag met af en toe wat bewolking. Kan er plaatselijk een buitje vallen. Het wordt 28 tot 30 graden. Alleen in het noorden blijft het wat koeler. En tot over het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor onderhandelingen tussen Amerika en Iran. Bemiddelaar Pakistan is ook onderweg. Vertegenwoordigers van Iran zijn er al. Eigenlijk zouden de gesprekken eerder beginnen, maar onder meer door aanvallen van Israël op Libanon werden die uitgesteld. De Amsterdamse politie zoekt twee jongens van rond de 14 voor een explosie gistermiddag, meldt AT5. Bewoners van 24 appartementen moesten hun huis uit. Ongeveer de helft is weer thuis. Na de explosie brak brand uit en er is veel schade. Bij sommige appartementen moet er een nieuwe deur in worden gezet. In het Schotse Edinburgh zijn 5 mannen lichtgewond geraakt door een man die met een groot voorwerp door de stad liep. De aanvallen begonnen bij een moskee. Een paar kilometer verderop ramde hij een deur van een pizzeria. De man is aangehouden. De politie denkt aan een anti-islamitische actie. Groot feest op Curaçao na het 0-0 gelijkspel tegen Ecuador gisteravond. Fans reden toeterend in hun auto rond en mensen zwaaiden met vlaggen. In het stadion in het Amerikaanse Kansas City waren ook de koning en koningin. Ze dansen na afloop mee met de spelers in de kleedkamer. Doelman Eloy Room werd man of the match door zijn vele reddingen. Dan het weer van Weer Online. Het wordt met 28 tot 30 graden opnieuw een zeer warme dag met een mix van wolken, flinke periode met zon en ook buien. In het noorden is het iets minder warm. En tot over het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. 2 dagen later dan gepland is de Amerikaanse vicepresident Vance aangekomen in Zwitserland voor onderhandelingen met Iran. Dat blies vrijdag de boel af na nieuwe aanvallen van Israël op Libanon. Iran zei daarop de straat van Hormuz weer af te gaan sluiten. Vance zegt dat hij 2 dagen in Zwitserland blijft. In België wordt gezocht naar een Nederlandse man van 71. Hij werd gistermiddag voor het laatst gezien op een elektrische fiets in Durbuy, als in het hart van de Belgische Ardennen. De man zou dringend medische zorg nodig hebben. In de Duitse stad Krefeld heeft de politie een man doodgeschoten. Hij viel agenten aan met een mes toen ze probeerden te helpen bij een familieruzie waar hij bij betrokken was. De man raakte zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. De agenten raakten niet gewond. En de doelman van Curaçao is de held van de WK-wedstrijd tegen Ecuador. Eloy Room stopte veel ballen en daarom werd het 1-1. Curaçao kan zich daardoor nog altijd plaatsen voor de knock-outfase. De wedstrijd in Kansas City werd in het stadion gevolgd door de koning en koningin. Na afloop feesten ze in de kleedkamer mee met de spelers. Dan het weer van Weer Online. Het wordt met 28 tot 30 graden opnieuw een zeer warme dag met een mix van wolken, flinke perioden en ook wat buien. In het noorden is het iets minder warm. En tot over het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

ijsje smelt. Je humeur ook. Gelukkig blijft één ding altijd cool. Ice Radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De Nacht voor de Vluchtelingen heeft een recordbedrag opgehaald van 2,1 miljoen euro. Dat meldt de organisatie.

0: liepen vannacht zo'n 10.000 mensen afstanden van 10 tot 50 kilometer. De organisatie had gezorgd voor extra waterpunten. Er waren geen problemen. Opbrengst van de wandeltocht gaat naar noodhulp in diverse landen. Noodweer heeft in België voor flink wat overlast gezorgd. In West-Vlaanderen, vlakbij Nederland, waren er blikseminslagen en veel wateroverlast. Modder stroomde huizen binnen en ook viel de stroom uit. Bij ons in Limburg viel het allemaal mee, zegt de veiligheidsregio. Kwamen wat meldingen binnen over bijvoorbeeld omgevallen bomen. 2 dagen later dan gepland is de Amerikaanse vicepresident Vance aangekomen in Zwitserland voor onderhandelingen met Iran. Dat blies vrijdag de boel af na nieuwe aanvallen van Israël op Libanon. Iran zei daarop de straat van Hormuz weer af te gaan sluiten. Vance zegt dat hij 2 dagen in Zwitserland blijft. En Tunesië, de tegenstander van Nederland donderdag op het WK voetbal, is uitgeschakeld door Japan. Het werd 4-0 en daardoor speelt Tunesië alleen nog voor de eer. Curaçao zorgde voor een stunt door met 0-0 gelijk te spelen tegen Ecuador. Zij kunnen nog door naar de volgende ronde. Doelman Eloy Room was de held van de wedstrijd omdat hij veel ballen stopte. Dan het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zeer warme dag met een mix van wolken, flinke zonnige perioden en ook buien. Temperatuur komt uit op 28 tot 30 graden, in het noorden iets lager. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
2: Ik zet vast geluid. It's radio.
3: Met nu.
4: Moraal van de week.
5: Dear listeners, this is a special show on Ice Radio with
6: Peter Moraal.
5: Dat bent u niet.

0: ding van Moraal van de Week, nummertje 446. 446, jeetje. Uit een bakje nieuwe muziek, America's Greatest Burnout, zo heet die. Ik tip het voor een hit. Dat betekent dat het geen hit gaat worden waarschijnlijk, maar je weet het nooit. Goed, wat gaan wij doen deze week? Nou, we gaan de geluidsfragmenten manifesteren. Dat doen we door ons te concentreren. Concentreren, dan kan je dan weer leren, hè, door een beetje in het moment te gaan zitten. Hè. Samen, de ogen dicht in het nu. Dat soort dingen. En dan komen we uit bij Elon Musk.
1: If people had told me this was gonna happen, I was like, man, you must be smoking some really good crack. Because I think this company is gonna fail. We want to be able to take anyone who wants to go to the moon, anyone who wants to go to Mars, or anywhere in the solar system, and maybe beyond the solar system at some point. We want to be able to take you there. Not just a few astronauts. I mean, you, literally you. I'm confident at this point that with the incredible team that we have here at SpaceX, that we will do that for you.
2: Wij zijn Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: Hij doet zijn eigen airjack. Beter moraal.
4: Zit hij gewoon naar zijn eigen uitzending te luisteren?

0: Dit is de versie van Kate Bush. Rocket Man. Zou het iets te maken hebben met die beursgang van SpaceX?
1: Hey Peter, hoe is het?

0: Race Radio. Geen playlist,
1: maar passie.
2: 1984 is het jaar dat ook deze week centraal staat in de moraal van de week. Uit dat jaar dus. Herman Brood en Henny Vrienten.

0: alleen, ja, was het maar zo. Hè? Maar ja, ach, dat interesseert jullie natuurlijk ook helemaal. Dus, snel naar het volgende nummer uit 1984. Kim Carnes, The Universal Stone.
1: Vind je het spannend, Peter?
2: Peter is waarschijnlijk een fan van
0: 63. 60.
3: Sommige mensen moet je gewoon echt geen podium geven.

0: Op Peter kun je rekenen.
1: This is Ice.
2: Met straks weer iets van de Beatles dat je niet in die vorm kent. Ice Radio. Maar...

1984, dat is het centrale jaar. Dit is Everything But The Girl. Opgericht door gitarist toetsenist Ben Watt, maar belangrijker, zangeres Tracy Thorn. Each and Everyone.

0: iemands liedje heen praten, vind ik niet ziek.
1: Hey, daar heb je Peter, de bedweter.
2: Peter Moraal bezorgt je keiharde tepels.
3: Oké, Peter. Vieze goorlel.
2: Dit zijn de Off Beatles. De Beatles.

0: Radio. Ijskoud, de warmste.
1: Hey, het is alweer een half uur voorbij het hele uur. Tijd voor de Duitsstalige bijdrage van het halve uur. Op speciaal verzoek, Helene Fischer.
0: Ice Radio.
1: Volle kracht voraus. Op Ice Radio. Speciaal voor jou.
2: Waren wir müde und am Boden? Haben wir fest an uns geglaubt? Hielten uns im Arm und jede Strömung.

0: ik ook van jou. Maribel uit 1984. Mooi zeg, ik hou van jou.
1: Ice, Ice Radio. Moraal van de week.
0: Natuurlijk wel. De zoon van...

Ja, de directie van Ice Radio heeft mij gemeld dat ik een beetje terug moet draaien met het Duitsstalige product in mijn programma. Dit vanwege, moverende redenen. Maar dat schuif ik terzijde. Het tweede Duitse nummer dit uur. Nena, irgendwie, irgendwo, irgendwann. Ice Radio.

Tom Robinson, Listen to the Radio. En daarvoor hoorde je Talk Talk en Dumb Dumb Girl. En ik moet afscheid van je nemen, want het is alweer bijna 10 uur. Gaat de tijd toch snel, hè? Doe ik met de nieuwe van John Mayer, Guitar Man.

0: fast forward the tape to the end to cue up side two for your listening.
1: Thank you for listening and have a nice day, motherfuckers.
2: Stop, wat doe je nou?
3: Luisteren naar de radio.
4: Je kan niet goed doen. Precies voorstellen.
5: Lach maar.
6: Wat ben je stil, waar denk je aan?
7: What are you thinking about?
8: Dat was een slappe hap.
9: Fijne uitzending verder, dames en heren.
10: Het is met name heel veel plezier hebben.
11: Je vindt vlees voor een slappe. Bij de money back, hè? Huh? I told him. I said to him. Bernie, I said, I'll never make that money back.
12: Op deze manier gaan we sowieso allemaal naar de knop.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Flinke schade aan twee woningen in het Brabantse Waalwijk door brand na blikseminslag. Vielen geen gewonden, wel zijn de huizen onbewoonbaar. In Limburg viel het aantal meldingen van schade door noodweer mee vannacht. Het waren alleen wat omgevallen bomen, zegt de veiligheidsregio. In Limburg gold een tijdje code oranje. Een recordopbrengst voor de Nacht van de Vluchteling. Zo'n 10.000 mensen wandelden vannacht 2,1 miljoen euro bij elkaar. Door regen en onweer moest er soms wel wat worden geïmproviseerd. De route Nijmegen-Arnhem werd halverwege geannuleerd en ook werden lopers verplaatst naar andere routes. In een voorstad van Parijs heeft de politie een echte Picasso gevonden bij een drugsinval. Het is niet bekend om welk werk het gaat en ook niet hoe het in het huis terecht kwam. Daarom is er een onderzoek gestart naar diefstal en heling. Zitten 4 mensen vast na de inval. Er werden ook wiet, merkkleding en duizenden euro's gevonden. En de doelman van Curaçao, Eloy Room, vindt dat hij wel een standbeeld op het eiland heeft verdiend. Dat zei hij in de afloop van de wedstrijd tegen Ecuador. Het bleef 0-0. Er werd al uitgeroepen tot man of the match omdat hij veel ballen tegenhield. Tunesië, de tegenstander van Nederland donderdag, ligt eruit. Het verloor van Japan met 4-0. Dan het weer van Weer Online. Flinke periode met zon en opnieuw erg warm vandaag met 28 tot 30 graden. Kunnen wel een paar buien vallen. In het noorden is het minder warm. En tot zover het ANP nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De WK-wedstrijd van Oranje tegen Zweden gisteravond is door 4,6 miljoen mensen bekeken. Er zijn er een paar honderdduizend meer dan bij de eerste groepswedstrijd tegen Japan. Waarschijnlijk zijn de kijkcijfers van gisteren uiteindelijk een stuk hoger. Voetbalfans die de wedstrijd in cafés en op pleinen volgden zijn nog niet meegeteld. In Biddinghuizen in Flevoland is een fietser omgekomen toen hij gisteravond laat door een bestelbusje werd aangereden. De bestuurder is doorgereden. Politie is op zoek naar het busje en vraagt mensen daarna uit te kijken. Het is wit en moet aan de voorkant flinke schade hebben. Oekraïne heeft met drones het door Rusland bezette schiereiland de Krim aangevallen. Daarbij zijn zeker 4 doden gevallen. Er zouden ook bijna 30 gewonden zijn. Bij de aanval is volgens de lokale autoriteiten een brandstofdepot geraakt. Daarom zijn tankstations op de Krim voorlopig voor bijna iedereen gesloten. En de keeper van Curaçao, Eloy Room, heeft WK-geschiedenis geschreven. Hij hield gisteren 15 ballen tegen en zijn land op de nul. Dat is niet eerder op een WK gebeurd. In 2014 was er wel een Amerikaanse keeper die er evenveel stopte, maar ook ballen doorliet. Curaçao houdt met de 0-0 tegen Ecuador zicht op de knock-outfase. Dan het weer van Weer Online. Flinke periode met zon en opnieuw erg warm vandaag met 28 tot 30 graden. Kunnen wel een paar buien vallen. In het noorden is het minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. De bewoners van 13 huizen die werden geëvacueerd na een explosie gisteren in Amsterdam-Oost zijn weer thuis. De knal was bij een portiek en er brak brand uit. Er is nog wel schade, maar er zijn nooddeuren geplaatst, zegt de woningbouwvereniging bij AT5. Er wordt nog gezocht naar twee verdachten, jongens van rond de 14. In het noordoosten van Spanje zijn 3 tieners overleden na een partijtje zwemmen. Het ging mis in de buurt van Tarragona. Een groep jongens sprong ondanks waarschuwingen vanaf de rotsen in zee. 1 overleed ter plekke, 2 anderen later in het ziekenhuis. Vanwege de impact van het ongeluk is een rouwperiode afgekondigd. Om Limburgers te stimuleren vaker in dialect met elkaar te praten, komt de provincie met de campagne Praat Limburgs met me. Wie dat wil, kan met zijn rechterhand, voordat hij met iemand gaat praten, een L-gebaar maken. Volgens de provincie schakelen veel mensen vaak automatisch op Nederlands over, bijvoorbeeld op hun werk of sportclub. En Amerika versoepelt de reisbeperkingen voor de voetballers van Iran op het WK. De bondscoach zegt dat hem is beloofd dat de ploeg, die alle wedstrijden in de VS speelt, meer bewegingsvrijheid krijgt. Tot nu toe moesten de spelers na elk duel binnen een paar uur Amerika weer uit. Het Iraanse elftal speelt vanavond tegen België. Dan het weer van Weer Online. Flink veel zon, maar ook wolken en een paar buien. Het wordt opnieuw erg warm, 28 tot 30 graden. In het noorden en op de Waddeneilanden is het iets koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound! One!

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. 13 gewonden bij een ongeluk op een snelweg in het zuiden van Duitsland. 8 slachtoffers zijn kinderen van rond de 12 jaar. Ze zaten met een voetbalteam in een busje dat op een file inreed. 2 auto's klapten daarna op het busje. De kinderen en 3 volwassenen zijn ernstig gewond, maar niet in levensgevaar. Rond een incident in Middelburg, waarbij gisteravond iemand is neergeschoten door de politie, zijn 2 mensen aangehouden. 1 daarvan is de neergeschoten man, de ander zou de politie hebben gehinderd. Wat er precies is gebeurd en waarom er door een agent is geschoten is nog niet duidelijk. In Breda gooit niet de hitte, maar de vele regen roet in het eten voor een evenement. Bij Swim to Fight Cancer is het zwemonderdeel geschrapt omdat er door de regen van vannacht te veel rioolwater in de singel zit. En dat levert risico op. Het podiumprogramma gaat wel door. Zwemmen doen we weer in september, zegt de organisatie. En het Groningse Bellingwolde herdenkt de 100ste geboortedag van de uitvinder van het cassettebandje, meldt RTV Noord. Lou Ottens werkte bij Philips. Hij wilde een klein, licht en goedkoop alternatief voor de zware en soms onhandige bandrecorders. Dat werd de compact cassette en die is er al sinds 1963. Dan het weer van Weer Online. Zonnig, maar in het noorden meer wolken. Daar kan ook een buitje vallen. Het wordt daar 22 graden. In Limburg warmer, maximaal 31. Morgen droog, veel zon en zo'n beetje dezelfde temperaturen. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De druk op de Britse premier Starmer om op te stappen wordt steeds groter. Volgens Sky News vraagt nu ook de minister van Buitenlandse Zaken hem te vertrekken. Media denken dat Starmer dat morgen ook gaat doen. Starmers Labour-partij verloor fors bij lokale verkiezingen. En de partijleden zien liever Andy Burnham als premier. De politie is nog altijd op zoek naar de bestuurder van een bestelbus die gisteravond bij Biddinghuizen een fietser doodreed. Die zou zonder licht tegen het verkeer in hebben gereden. De bus reed na het ongeluk door. Via Burgernet wordt opgeroepen uit te kijken naar een Renault-busje met schade. Politie zoekt ook beelden. In Tiel, in de Betuwe, zijn vannacht 2 agenten gewond geraakt nadat een automobilist...

0: eerst op ze inreed. De agenten waren op een melding afgekomen en toen ze op de stoep stonden werden ze aangereden door een man uit Maurik. Die was onder invloed. Hij zit vast op verdenking van gevaarlijk rijgedrag. En twee mensen op het terras op de Grote Markt in het Belgische Kortrijk zijn zwaar gewond geraakt nadat een motorrijder aan het stunten was, meldt Omroep VRT. Hij maakte een wheelie, verloor de macht over de motor en schoot het terras op. De man raakte zelf ook gewond en is aangehouden, net als twee anderen die alles filmden. Dan het weer van Weer Online. Zonnig, maar in het noorden meer wolken en daar kan ook een buitje vallen. Daar 22 graden, in Limburg warmer en maximaal 31 graden. Morgen droog, veel zon en zo'n beetje dezelfde temperaturen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: He's a real tasty geezer.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Premier Jetten heeft namens Nederland excuses gemaakt voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers in ons land. Die kwamen na de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië naar Nederland met het idee dat hun verblijf tijdelijk zou zijn. De leefomstandigheden waren slecht, hun behandeling kil en terugkeer bleek uiteindelijk geen optie meer. Een man uit Biddinghuizen heeft zich bij de politie gemeld na een dodelijk ongeluk gisteravond. Een fietser die zonder licht tegen het verkeer inreed, werd door een bestelbus aangereden en overleefde dat niet. De bestuurder liet het slachtoffer achter en reed door. Hij wordt verhoord en zijn bus wordt onderzocht. In Zwitserland zijn de onderhandelingen begonnen tussen Amerika en Iran. Samen met bemiddelaar Qatar praten ze over een definitief einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Er is officieel nu een gevechtspauze, maar toch blijven Israël en de gewapende groep Hezbollah elkaar maar aanvallen in Libanon. En in Brazilië zijn nog eens 3 mensen aangehouden in de zaak van een fatale bungee jump. Een vrouw zou van een brug zijn geduwd zonder dat het touw dat ze om had ergens aan vast zat. De verdachten die nu zijn opgepakt zouden een camera en de beelden die maakte hebben laten verdwijnen. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, in het noorden wat meer wolken, maar wel bijna overal droog. Het is 23 tot 31 graden. Morgen weer volop zomers en dan kan het in het zuiden opnieuw tropisch worden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio.
1: Weet je wat het kost, man?
0: Helemaal niks. Ice Radio. Files from the fridge. Chandra.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Premier Jette heeft de Molukse gemeenschap excuses gemaakt voor de manier waarop 75 jaar geleden is omgegaan met de eerste generatie Molukkers in Nederland. Maar, zei hij, excuses krijgen pas betekenis door de daden die erop volgen. Jette wil de Molukse gemeenschap bij dat vervolg betrekken. Zojuist is in Rotterdam het Nationale Monument ingehuldigd. Zit er dik in dat de komende week op steeds meer plekken hittegolven worden gemeten, meldt Weer Online. Regionaal stijgt het kwik naar 35 graden of meer, maar ook de nachten zijn warm. Noteert ook De Bild 5 dagen zomerse tot tropische temperaturen, dan hebben we een landelijke hittegolf. Na volgende week wordt het iets koeler. Vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn is weer compleet. Daar ontsnapte afgelopen week een zuidelijke hoornraaf, een grote zwarte vogel met een rode kop. Hij liep vrolijk rond op de daken van huizen in een woonwijk naast Avifauna. Verzorgers proberen van alles om hem te vangen, dat is uiteindelijk gelukt. En scheidsrechter Danny Makkely heeft op het WK voetbal zijn tweede wedstrijd gekregen. In de nacht van woensdag op donderdag heeft hij de leiding over de laatste groepswedstrijd van Marokko tegen Haiti. Vorige week floot Makkely al Amerika Paraguay. Kennelijk was de FIFA daar zo tevreden over dat hij nog even mag blijven. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, in het noorden wat meer wolken, maar wel bijna overal droog. Het is 23 tot 31 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Dennis van Leeuwen.

0: Ice Radio. Ijskoud. De warmste.
1: Hey, een hele goede middag. Het is woensdag 17 juni 2026. Mijn naam is Dennis en dit is weer je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak. Ja, tot 2 uur ben ik bij je. We gaan eventjes wat dingen bespreken. We gaan het bijvoorbeeld even hebben over je diepvriesgroente. Gooi jij die ook altijd in een pan met kokend water? Nou, dan moet je dus vanaf vandaag lekker mee gaan stoppen. Want onderzoekers die hebben namelijk iets ontdekt waardoor je vanavond je avondeten toch wel anders klaar gaat maken, hoor. Wat er precies aan de hand is met die bevroren stronken broccoli en bloemkool, dat hoor je zo meteen van me. En we moeten het eventjes hebben over die 10.000 stappen die we nu elke dag proberen te maken. Ja, blijkt dat het verhaal toch heel anders in elkaar steekt, hoor. Ja, voor nu zou ik gewoon even lekker op het bankje of op je stoel blijven zitten. En dan hoor je later dit uur waarom we ooit die 10.000 stappen bedacht hebben en of het eigenlijk allemaal wel nodig is.
0: Ice. Geen playlist, maar passie. Ice
1: Radio. Uiteraard ook weer platenbeurzen dit weekend, hè. Ik geef je eventjes een klein overzicht. En ik vertel je ook nog of er misschien wel eten bij in de koelkast ligt wat je beter niet opeet. Dat zijn de meldingen dus van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. En dit is Sportje Call the Man.

Scene van de Blow Monkeys. De plaat komt alweer uit 1986. En de voorhoorde je Portugal The Man met Steal My Sunshine. Dit is je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak op Ice Radio. Mijn naam is Dennis. Leuk dat je deze week ook weer bent ingeschakeld. Later dit uur nog de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. En natuurlijk ook nog een overzicht van de platenbeurzen. En daarnaast lekkere muziek, zoals deze bijvoorbeeld van Holland Oates.

0: Mario, Speedwagon. Deze plaat en meer tot in ieder geval tot zo'n beetje half twee. Eventjes over koken. Ja, gooi jij je diepvriesgroente ook altijd gewoon in een pan met kokend water? Ja, dat schijnt dus weer niet goed te zijn. Hè? Wat je wel moet doen met je diepvriesgroente, dat hoor je zo meteen na Maroon 5.
1: Ice Radio.

Maroon 5 in plaats van vorig jaar 2025. Dat was My Love. Even over koken. Dan met name over het koken van diepvriesgroenten in kokend water. Ja, dat moet je dus niet meer doen, hè. Onderzoekers uit Wageningen die hebben namelijk ontdekt dat je dan alle vitamines gewoon weggooit. Ja, door het invriezen gaan de celwanden een beetje kapot, waardoor alle gezonde stoffen dus zo het water inlekken. Dat is natuurlijk super zonde, hè. Ja, je kunt die broccoli veel beter roerbakken of in de oven gooien. En wil je ze dan toch echt koken? Ja, doen ze dan pas in de pan als het water echt gewoon al keihard kookt. En het liefst zo kort mogelijk. Of gebruik dat kookwater daarna als een soort van basis voor je soep of voor je saus. Dan krijg je die verloren vitamines dus nog alsnog binnen. Dit zijn Hall & Oates.

Deze mannen van OK Go die zijn zo perfectionistisch. Ze wilden voor een van hun videoclips per se gewichtloosheid nabootsen. Ja, wat doe je dan? Ja, je gebruikt geen greenscreen. Nee, dat is nep. Nee, ze hebben gewoon letterlijk 3 weken lang in een Russisch cosmonaut trainingsvliegtuig gezeten. Weet je wel, dat je dan gewichtloosheid gaat nabootsen, doordat je steeds omhoog gaat en dan weer naar beneden toe gaat. Dat ga je dan elke 20 seconden moeten doen. Nou, het gevolg was wel dat de crew de hele boel meer dan 80 keer heeft ondergekotst. Ja, 80 keer, hè? Maar ja, hey, alles voor de kunst en de virals. Nou, heb ik zelf ook wel een beetje last van perfectionisme. Maar om nou te zeggen dat ik zo ver ga, ik denk toch dat ik liever zou kiezen voor die voor het greenscreen. Ja, echt wel. Nou, ik denk dat ik eventjes lekker thuis blijf. Bij mijn greenscreen. Is je wekelijkse woensdagmiddag icebreak. Zometeen even een overzicht van de platenbeurzen dit weekend. Ik ga ze even opzoeken. Pak jij alvast eventjes pen en papier. Kan je ze lekker opschrijven. Maar nu...

like driving with you. Dus Fitz van inderdaad Fitz en de Tantrums. Maar dat is nu eventjes alleen. En dit is je wekelijkse woensdagmiddag Icebreaker op Ice Radio. Ik ben Dennis. We gaan even door naar de platenbeurzen van dit weekend. Ik heb er even kijken 4 voor je staan. Pak even pen en papier, even snel nog. Als eerste een platenbeurs morgen, de 18e in Leiden. Dat is aan de Beestenmarkt. Die is van 10 uur 's morgens tot 6 uur in de avond. En dan heb ik een beetje een vreemde eend in de bijt gevonden. Die is dit hele weekend blijkbaar. Het is een voorjaarseditie van een boeken- en platenmarkt in Hoogeveen. Je vindt er boeken, tijdschriften en dus LP's en CD's, maar ook DVD's bijvoorbeeld. En singeltjes, allemaal overzichtelijk uitgestald. Er wordt gezegd dat er ook wel heel veel country bij zit. En heel veel nieuwe CD's. En ja, de toegang is dus gratis en alle artikelen zijn 1 euro. Tenzij anders aangegeven. En die vind ik altijd een beetje tricky, want dan denk ik, ja, diegene die ik daarnet wil hebben, die is dan niet 1 euro. Dan heb ik een platenbeurs in Nijmegen. Aanstaande zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. Die is aan het plein 44 in Nijmegen. Is een grote beurs, denk ik hoor. Is echt een openluchtbeurs ook wel. En het wordt georganiseerd door Vario World. En ja, dat was altijd wel vrij serieus. Dan ook nog zaterdag in Oosterhout. Ik zit even te denken. Maar die is dus in over die platenbeurs nog in Nijmegen. Of dat het interessant is voor mij om naartoe te gaan. Maar nee, Oosterhout. Ook aanstaande zaterdag de 20e van 11 uur tot 4 uur in de middag. Is winkelcentrum Arendshof. Dus aan het Arendshof 200. En dat is een laagdrempelige en gratis toegankelijke platenmarkt. Met ongeveer 100 meter aan kranen. Dat is wel aardig wat. Maar ik heb zo het idee. Ja, ik ga er zelf niet naartoe. Was voor mij een beetje te ver weg. Maar ik denk dat het een vrij klein is. Als jij er nou misschien wel eens geweest bent, vind ik het wel eens leuk om te horen. Ja, wat je daar nou precies kunt verwachten. Je kunt me vinden op Facebook. Dat is DLG van Leeuwen. En trouwens ook op Instagram.

I don't want to sleep, I just want to keep on loving you. Ik heb het idee dat deze twee nog maar net bij elkaar zijn. Want als je wat langer bij elkaar bent, dan weet je het. Hè. Dan denk je af en toe ook gewoon, laat me even lekker slapen, joh. Hey, die 10.000 stappen die je elke dag moet halen van je telefoon. Is dat wel zo nodig? Hè? We worden blijkbaar al jarenlang voor de gek gehouden met z'n allen. Ja, dat zit namelijk heel anders. Hoe dat dan wel zit, dat vertel ik je zo meteen na Vampire Weekend. Dit is Harmony Hall.

I don't want to live like this and I don't want to die. Dat was Vampire Weekend, Harmony Hall. Woensdag vandaag, 17 juni 2026. Dit is je wekelijkse woensdagmiddag icebreaker. Mijn naam is Dennis. Zat van de week eens even te kijken naar dat hele gedoe rond die 10.000 stappen per dag die we blijkbaar moeten maken. Ja, we lopen ons helemaal suf, joh, voor die melding op onze telefoon. Maar wat denk je? Dat hoeft dus eigenlijk helemaal niet. Die 10.000 stappen, dat is ooit bedacht als een marketingtruc voor een Japanse stappenteller. Ja, weet je, 3 tot 5 kilometer wandelen per dag is eigenlijk al super en gewoon al genoeg voor je gezondheid. En dat is ongeveer zoiets als een half uurtje tot een uurtje lopen. En dat hoef je niet eens elke dag te doen, hè. Nou nee, joh, 5 dagen per week, een klein lunchrondje is al hartstikke prima. Dus relax, je hoeft helemaal niet zo gek veel te lopen. Al is dat natuurlijk nooit verkeerd. En heb je een hondje, ja, dan doe je dat eigenlijk elke dag al, hè. Ja, en wil je echt iets merken aan je echte gezondheid, dan moet je natuurlijk wel wat steviger doorstappen. Niet gewoon een beetje slenteren, dat is nooit voldoende. Zometeen hier de Waterboys en de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Maar eerst Sniffing the Tears. Doing alright. It's driver's seat.

soms is het wel mooi. Hè? Dan laat ik mijn hond uit rond een uur of half negen ongeveer. En dan zie ik soms wel gewoon de maan. Dat vind ik zo mooi altijd. Dat vind ik zo bijzonder. En dan zie je ook gewoon hoe nietig je eigenlijk bent, toch? Wij op onze aarde en dan daar ook weer zo'n planeet. Ja, ik vind het blijft toch altijd wel iets smaak. Ik kan het niet bevatten. En dat maakt dat ik wil me soms niet te veel in verdiepen. Want ik denk dat ik gewoon dan helemaal gek word, joh. Er waren de Waterboys met The Hole of the Moon. Ik heb weer eventjes wat meldingen voor. Ja, het zijn best wel even. Het zijn er vijf. Er is een waarschuwing voor de gelegenheidsjurken van American Princess en Couture Princess. Ja, die jurken bevatten plastic baleien in de zomer. Dat doen ze natuurlijk om de vorm te behouden. Maar ja, als de stiksels beschadigd raken of slijten, dan kunnen die dingen er dus uitkomen. En het kan eventueel leiden tot verstikking of struikelen of letsel. Nooit goed bij je kinderen natuurlijk. Ze zijn verkocht bij de TK Maxx winkels. En dan een waarschuwing van Swilling voor hun Infinity contactgril. Ja, het kan in afzonderlijke gevallen gebeuren dat het zijdelingse deel van de greep in aanraking komt met intern liggende stroomgeleidende kabels. Ja, daardoor heb je natuurlijk altijd kans op een schok. Dat is ook niet goed, hè? Dat zijn dus Infinity contactgril. En dan de Air-to-Autostoel adapter sets van Jules. Ja, die klikt mogelijk niet goed vast. En daardoor vergrendelt hij dus blijkbaar niet altijd goed, hè? Op de kinderwagen. Ja, en daardoor kan het allemaal weer natuurlijk loskomen, waardoor het stoeltje naar voren kan kantelen en op de grond kan vallen. Het is van Jules, de Air-to-Autostoel adapter set. En dan even een melding, een serieuze melding hoor, van merk Surasang met zijn bevroren oesters. Uit onderzoek is gebleken dat dit product mogelijk het norovirus bevat. Dat staat niet op de verpakking natuurlijk. In het Nederlands dat je de oesters eventjes moet verhitten. Staat natuurlijk niet op dat de noro erin zit, maar dat je het even goed moet verhitten. Dat staat er dus niet op. Dus als je het hoog gaat eten, deze oesters, ja, dan word je echt ziek, denk ik. Hè? Ik zou niet eens willen experimenteren. Bevroren oesters van het merk Surasang. Ze hadden eens een melding gedaan voor een bepaalde houtmarkt, THT, weet je, tenminste houdbaar tot. Maar die hebben ze inmiddels uitgebreid. Dus als je dit in de koelkast hebt, of in je gewoon niet eten, joh. Ik zou gewoon lekker terug gaan naar de winkel. En dan is laatste nog een melding van Flying Tiger. Die waarschuwt voor een knuffelkonijn. Die is er in roze en in blauw. Ja, de oren en de benen die kunnen makkelijk loslaten. Waardoor die vulling dus weer vrij kan komen. Ja, en dan kan er natuurlijk weer verstikkingsgevaar opleveren voor kleine kinderen. Ik zeg er altijd bij, hè, als je iets hebt van dit in huis en in de koelkast of in de kast. Gebruik het niet. Ga er gewoon mee terug naar de winkel. Dat is wel het meest handige, denk ik.

Het is eigenlijk een beetje hetzelfde als klussen in huis. Ja, ik zit net te denken, maar one thing leads to another. Als je denkt van ik ga klussen, dan weet je zelf ook wat er gebeurt. Het ene haalt het andere weer aan. Dat was trouwens The Fix, voor als je deze band niet kent. De gekke band, echt new wave. Dat was hem, de show van vandaag. Eens even kijken of dat we nog iets geleerd hebben. Nou, ik denk het weer wel, hè. En we weten bijvoorbeeld dat er platenbeurs in ieder geval morgen eentje is in Leiden, aan de Beestenmarkt. We hebben de zaterdag eentje in Nijmegen en in Oosterhout. En het hele weekend is er een soort van platenboekenbeurs in Hoogeveen. We weten ook dat die 10.000 stappen die we tot nu toe proberen elke dag te maken, is eigenlijk helemaal niet nodig, joh. Nee, weet je, korter is eigenlijk al langer prima. Denk zo'n beetje aan 5.000 stappen ongeveer. Helemaal niet nodig, joh. In ieder geval een kilometertje of 3 ongeveer. En dan nog niet eens elke dag. In ieder geval die 10.000 kan je eigenlijk wel van tafel vegen. En ja, diepvriesgroenten. Als je die kookt in kokend water, dan wat je dan doet, is je maakt eigenlijk die cellen kapot, waardoor alle vitamine dus gewoon, die lopen gewoon weg. Dus ja, wil je dan toch koken in heet water, doe het dan zo kort mogelijk. Maar het liefst eigenlijk gewoon in de wokpan een beetje opbakken. Is natuurlijk ook gewoon erg lekker. Of als je dan, ja, als het niet anders kan, gebruik dan dat vocht voor bijvoorbeeld een sausje of iets dergelijks. Nou, straks hier Richard Vlug met zijn gevonden voorwerpen. En ja, jij en ik volgende week woensdag tussen 1 en 2 gewoon weer opnieuw, toch? Lijkt mij in ieder geval. Ik heb er in ieder geval zin in. Mocht je met me willen connecten, dan doe je dat via mijn socials. Dat is DLG van Leeuwen. En ja, tot volgende week. En nog een hele fijne dag vandaag. Bye bye.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In de Waal bij het Gelderse Ochten is een vrouw verdronken die kort daarvoor twee kinderen uit het water probeerde te redden. De kinderen kwamen weer veilig boven, maar de vrouw niet. Er kwam een zoekactie met boten en een duikteam. Na een uur werd haar lichaam gevonden. De vrouw kwam uit Lunteren. Positieve reacties op de excuses aan de Molukkers die premier Jetten vanmiddag uitsprak. De Rotterdamse burgemeester Schouten noemt ze krachtig, mits er ook acties aan worden verbonden. De burgemeester van Capelle aan de IJssel, de eerste Molukse burgemeester van Nederland, ziet de excuses als een blijk van erkenning. Positieve woorden van de Amerikaanse vicepresident Vance, die nu in Zwitserland onderhandelt met Iran over vrede in het Midden-Oosten. Volgens Vance is er de afgelopen uren grote vooruitgang geboekt. De gesprekken gaan onder meer over Libanon. Daar wordt nog altijd gevochten tussen Israël en Irans bondgenoot Hezbollah. En Femke Broeders-Bol heeft het publiek verwend bij de Fanny Blankers Koen Games in Hengelo. Op de 800 meter snelde ze naar de winst in een tijd van 1 minuut 57 seconden en 42 honderdste. Het was haar eerste wedstrijd in ons land op haar nieuwe afstand. Broeders-Bol was tot vorig jaar erg succesvol op de 400 meter horde. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Melis Morning Mix.
5: Zet gauw nog even een plaatje op. U weet hoe dat moet. U heeft tenslotte een radioprogramma.

0: Wat een fijn bandje. In Excess en Bitter Tears. Hey, goedemorgen. We gaan niet klagen over de warmte. We gaan niet klagen over de warmte. We gaan niet klagen over de warmte. Nee, het is lekker weer en dat blijft het voorlopig. En dan is dat een beetje des Nederlanders, hè? Om dan gelijk te gaan klagen dat het weer te warm is. Gaan we niet doen, gaan we niet doen. Goedemorgen, hartelijk welkom. Ice Radio, geen playlist, maar passie. We heten niet voor niks Ice Radio, hè? Wij houden het hoofd cool, we houden jou cool. En we hebben de coolste platen hier die we voor je draaien. En dat is precies wat ik ook ga doen in deze editie van Mellis Morning Mix. Ik heb weer een tas vol met digitale liedjes bij me. Ik weet nog niet hoe de keuzes gaan uitpakken. Ik lardeer mijn programma al sinds jaar en dag met uitspraken van Dolph Brouwers in zijn hoedanigheid van Chef Van Oekel. En vanochtend doe ik dat dan maar als eerbetoon aan Wim T. Schippers, die eerder deze week, of vorige week eigenlijk al, maar het is pas eerder deze week bekend geworden, op 83-jarige leeftijd overleed. Hey, ik neem straks alles wel even met je door. Het leven en alles wat er omheen hangt, laten wij ons nu focussen op de nieuwe Icebreaker. Die is van Caro Emerald, die zich tegenwoordig alleen nog maar Caro noemt. Maar ze kan nog steeds zingen als de beste. Call the Shots heet die.
1: En dit is de nieuwe Icebreaker.

Heerlijke oude disco, soul, hoe je het ook noemen wil. The Tramps met Zing When the Strings of My Heart. Ja, je kent allemaal natuurlijk de Disco Inferno en Shout en die andere grote hits. Deze is altijd een beetje onderbelicht geweest. Leuk liedje vind ik dat. Mag ik nog graag draaien. Hey, goedemorgen, hartelijk welkom. Ice Radio, Mellis Morning Mix, zo heet het programma waar je naar luistert op dit moment. En dat kan regulier op de donderdagochtend tussen 10 en 12 en in de herhaling zondagmiddag tussen 5 en 7. Hoe dan ook, hartelijk welkom. Je hebt ons gevonden via het wereldwijde internet of hoe dan ook via de TuneIn-app. Je kunt ook gewoon luisteren naar iceradio.nl. Maar fijn dat je dat doet. Volgend jaar bestaan we alweer 10 jaar, zeg. Dat is niet te geloven, dit mooie programma. Hey, daar komt ongetwijfeld nog een groot feest van en zo. En leuke uitzendingen, daar ben ik van overtuigd. Maar laten we eerst eens even focussen op deze donderdagochtend. Hoe gaat het met je? Ik hoop dat je er lekker bij hangt, staat, zit of ligt. Misschien ben je aan het werk in een airco-omgeving. Misschien werk je wel thuis met zo'n propeller op je gezicht, zo'n ventilator. Dat is dan een beetje de truc, hè? Om juist alles een beetje dicht te houden als het zo warm is. Dan hou je de koelte een beetje binnen. Maar goed, dat hoef ik je niet te vertellen, dat weet je allang. Wat heb ik allemaal voor je deze ochtend? We hebben een prachtig ice-icoon van Susie and the Banshees. Dat heet The Scream. Nou, daar ga ik een track van draaien. Dat is echt lekkere punk uit de jaren 70. Verder natuurlijk het Prince moment. Ik heb het boekje van Robert Lodge bij me. Monica Leijen is er voor meer vrouwen op de radio. En in het volgende uur heb ik ook nog allerlei leuke dingen. Neem ik straks wel even met je door. En wat ik ook heb is een nieuwe track van de Rolling Stones. Hun album komt binnenkort uit. Ik weet niet het hoeveelste, maar het zijn een paar tachtigers. Het worden er steeds minder. Maar het klinkt nog steeds lekker. Terug naar de Rhythm and Blues Roots. In the Stones.

Ja, eens even graven in je geheugen, maar ergens gaat dan een luikje open en dan denk je, oh ja, Steve Forbert en Romeo's Tune, 1980. Heb ik net even opgezocht. Ik dacht, is het nou jaren 70 of jaren 80? Nou, het is op de rand van de jaren 80. En daarvoor de nieuwe van The Stones, die heet In The Stars. Hey, goedemorgen Ice Radio. Ik heb het boekje van Robert Lodge weer bij me met opmerkelijke verhalen uit de muziekgeschiedenis. Leuk om een verhaaltje met je te delen en dan de bijbehorende plaat te draaien. Of een bijbehorende plaat. En vanochtend wou ik het even met je hebben over Annifried Lyngstad. Nou, dan weet je al dat ik zo direct iets van ABBA ga draaien. Maar eerst, ja, het verhaal van Annifried Lyngstad. Ik kende dit verhaal niet. Ze is natuurlijk beter bekend als Frida van ABBA. En ze was nog geen 2 jaar oud toen haar moeder met haar naar Zweden vluchtte. Frida was in 1945 geboren uit een relatie tussen haar Noorse moeder en een Duitse militair die tijdens de oorlog in Noorwegen was gestationeerd. En na de bevrijding ontstond in Noorwegen veel vijandigheid tegenover vrouwen die relaties hadden gehad met Duitse militairen en ook hun kinderen kregen daar soms mee te maken. En uit angst voor die represailles vertrokken Frida en haar moeder naar Zweden, waar Frida uiteindelijk opgroeide. En jarenlang dacht Frida dat haar vader tijdens de oorlog was omgekomen en pas tientallen jaren later bleek dat hij nog leefde. Via speurwerk heeft ze hem teruggevonden in Duitsland en kwam het alsnog tot een ontmoeting. Ja, misschien heb ik het ooit wel geweten, maar ja, ik was het even kwijt. Het verhaal van Annifried Lyngstad, van ABBA, Frida. Ja, dan draaien we natuurlijk iets van ABBA en dan is de keuze reuze. Dus wat

0: Ja, ik hou daar wel van hoor. Bless heet deze DJ slash producer. En de E in Bless is dan weer een 3. Dat is hartstikke hip. Terms and Conditions heette dat. En zo heet het nog steeds overigens. Monica Leijer, hartelijk goedemorgen.
1: Goedemorgen Melle.
0: Hoe is het met de hitte bij jou op kantoor?
1: Nou ja, vorige week was het ijskoud en nu is het bloody hot.
0: Oh, dus
1: weinig climate control.
0: Dat wou ik zeggen. Het klimaat wordt nog niet gecontroleerd bij jullie, of nog steeds
1: nee.
0: niet?
1: Nee, nog steeds niet. Hè. Dat gaat ook nooit gebeuren, denk ik. Dus helaas.
0: Ja. Nou ja, ik wens je veel sterkte. Want de weergoden en de weersvoorspellers die zeggen dat het nog wel eventjes zo blijft. Minstens een weekje.
1: Ja, ja, nou ja, goed, we gaan het zien. Misschien dat ik even thuis ga werken. Ik ben sowieso even een paar dagen even ertussenuit. Dus
0: want thuis heb je wel een airco, toch? Of niet?
1: Nee, ook niet. Okay. Maar het is stuk cooler.
0: Nou, en laten we het maar snel over de muziek hebben dan. We bellen jou in het kader van meer vrouwen op de radio. Ja, de nieuwe icebreaker van deze week, die is van Caro. Ze noemt zich nu Caro, voorheen Caro Emerald. Dus dat is een vrouw die ik gedraaid heb. En ja, de dames van ABBA zijn al langsgekomen. Maar het kunnen nooit genoeg vrouwen zijn. Dus wat heb je voor ons? Vertel.
1: Nou ja, in dit geval is het dan een duet. Dus dan is het een beetje eerlijker. Of eerlijk, dan is het een beetje verdeeld, zeg maar. En het is een nummer wat jij ook al heel vaak gedraaid hebt. En het is een mevrouw die eigenlijk... Die een van de vele zangeressen die Generatie Z heeft voortgebracht.
0: Ja.
1: En ze heet Olivia Dean.
0: Oeh,
1: en ze
0: Olivia.
1: Zingt, ja, Olivia Dean. En Olivia Dean die gaat zo een duet zingen met Sam Fender. Maar ze is destijds ooit begonnen als achtergrondzangeres bij Rudimental. Wist ik ook niet. Maar Rudimental, dat is zo'n Britse elektronische band die ook heel, heel groot is geweest.
0: Of ja, drum and bass, hè, heel veel. Ja, lekker vond ik dat altijd al.
1: Ja, heel groot vooral in de UK. En nou ja, uiteindelijk heeft ze dan een doorbraak gehad met een debuutalbum ergens in 2023. En haar grootste hit was vorig jaar volgens mij Man I Need. En
0: ja zeker.
1: Het heet Soul Pop heet het. Dat is dus heel populair geworden. Ze zou op Noordse Jazz zeker niet meer staan, denk ik.
0: Ja, maar en, dat Man I Need, dat is zo'n gigantische hit. Dat is niet te geloven. Dat volgens mij staat het nog steeds in de top 40. Al drie kwart jaar of zo.
1: Ja, dat zou kunnen inderdaad, ja. Maar dit, het nummer wat we zo meteen gaan horen, ik vond het ook wel weer een leuk verhaal om te lezen. Die Sam Fender, die heeft het nummer gemaakt en dat stond op zijn album van vorig jaar.
0: Ja.
1: En toen dacht hij, nou, ik vind het eigenlijk wel leuk als Olivia misschien een moppie ergens een keer gaat meezingen. En toen heeft hij dat hele album naar haar toegestuurd en heeft zij een nummer uitgezocht. Om daar dus een duet met hem mee te maken. En dat is dus dit nummer geworden. En ze hebben dat destijds dus voor het eerst gezongen in het London Stadium bij een concert. Nou ja, en nu is het gewoon ook een grote, hele dikke hit geworden.
0: Ja, het was volgens mij een jaar geleden of zo. Of weet ik veel, anderhalf jaar geleden kwam het een klein beetje in de belangstelling. En ja. Nou ja, toen Olivia Dean zo groot werd, toen werd het weer opnieuw een hele grote hit. Eerst was het Sam Fender die zei, joh Olivia, zing je met mij mee? En tegenwoordig is het bij concerten van Olivia andersom, hè? Hey, maar je muziekje is al lang afgelopen. Ik heb hem even opnieuw ingestart. Dus roep maar. Ja, ik denk dat iedereen wel weet waar we het over hebben. Dan ga ik hem snel instarten voor je.
1: Ja, nou, Sam Fender en Olivia Dean met Rain Me In.
0: Wat een heerlijke plaat. Alsnog een hele grote, dikke, vette hit.
1: Ja.
0: Mo, dankjewel. Sterkte met de hitte. En ik spreek je volgende week, hè? Oh nee, dan is er een Essential 80's uitzending. Over een week of twee.
1: Ja, is prima.
0: Oké, bye bye. En geniet ervan.

0: De enige echte Queen of Pop, Madonna en Vogue.
1: 60 jaar popmuziek. 60 jaar tijdloze albums. Het Ice-icoon.
0: Het is een landmark. It's considered a pioneering work of post-punk by music historians. Dat lees ik over het debuutalbum van Siouxsie and the Banshees. Dat is het ijsicoon van deze week. Post-punk, waar je je hoed voor afneemt, je pet voor afneemt. Wat is de uitdrukking? Ja, je hoed voor afneemt, hè. het album heet The Scream, laat ik je dat vertellen. En Siouxsie was toen, 20, 21. Inmiddels is ze 77. Maar destijds klonk ze echt wild en gevaarlijk. Siouxsie and the Banshees en Nicotine Stain hoor je.

0: geweld van Shushi and the Banshees, de rust van Ella Langley en Tucson, Texas.
1: He's not here physically, but through his music, he'll live on forever.
2: For the love of Prince.
0: Men denkt dat hij dit een paar maanden voor zijn dood schreef, eind 2015. En na zijn dood werd de tekst van dit nummer gevonden op een muziekstandaard in Paisley Park. En men dacht dat hij van dit nummer dus nog een remix wilde opnemen of er iets mee wilde doen. Maar die berichten, die geruchten zijn niet bevestigd. Hoe dan ook, het is van zijn allerlaatste album, Hit and Run Phase 2. Dit is Prince, Look at Me.

0: disco time.
1: Ice Radio.
0: Hey, Ice. Show it, baby.
2: Ik weet niet of je het kunt opbrengen met deze hitte, maar ach, een gezellig disco dance dansje. Voetje links, voetje rechts met je handtas in het midden. Dat moet kunnen op de donderdagochtend. En ja, als het zondagavond is, moet het helemaal kunnen natuurlijk. Hè? Dit is een duo uit Canada en die hadden destijds een echte lekkere disco dance knaller te pakken. Dancing the Night Away draaide ik Vogue van Madonna. Dit is Vogue met dubbel G. Zo direct het nieuws en daarna ben ik bij je terug met deel 2 van Mellis Morning Mix. Home here, Rabbi's Radio. Tot zo.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De Groningse gemeente Oldambt en Veendam verwachten nog lang bezig te zijn met het opruimen van alle schade na de storm van vrijdag. De meeste wegen zijn weer schoon, maar er hangen nog veel losse takken in bomen en er moet nog van alles worden hersteld, zeggen ze. Komende tijd worden extra mensen en materieel ingezet. In het Gelderse Ochten is een reddingsactie van twee kinderen in de Waal op een treurige manier geëindigd. De kinderen kwamen veilig boven, maar de vrouw die ze probeerden te redden verdween onder water. Na een grote zoekactie werd ze gevonden. Hulpdiensten hebben haar nog gereanimeerd, maar de vrouw is overleden. Een mijlpaal, zo noemt de Arnhemse burgemeester Marcouch de excuses voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die begin jaren 50 naar Nederland kwamen. Hij had de overheid al een paar maanden geleden opgeroepen om sorry te zeggen. Dat het nu gebeurd is, noemt Marcouch heel belangrijk voor de Molukse gemeenschap. En Ajax heeft afscheid genomen van de Spaanse trainer Oscar Garcia. In goed overleg, zeggen ze in Amsterdam. Garcia werd 4 maanden geleden gehaald voor Jong Ajax, maar kreeg al snel de leiding over het eerste elftal waarmee hij 5e werd. Voor het volgende seizoen had Ajax al een nieuwe hoofdtrainer, Michel, ook uit Spanje. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Melis Morning Mix.
5: Wordt het toch nog

0: maar mensen toch blij worden van een stuk muziek. The Foo Fighters. Hey, goedemorgen. En hartelijk welkom in uur 2 van Mellis Morning Mix hier op Ice Radio. Learn to Fly, zo heet dat van de Foo Fighters. Maar goed, dat wist je natuurlijk al lang. Hey, hartelijk welkom. Ja, het kan ook zijn dat je zondagavond luistert. Iets na zessen is het dan nu, na de herhaling. En ja, dan is het 21 juni. Dan is het de langste dag van het jaar. Dus dan blijft het lekker lang licht vanavond. Dan is het weliswaar zondagavond, maar dan kun je nog heerlijk genieten van een lekkere lange avond. Moet er niet aan denken dat daarna dus de dagen alweer korter worden. Nee, laten we het daar maar niet over hebben. Hey, wat heb ik dit uur allemaal voor je? Straks Paul Gulmi en Pauls platenkast. Natuurlijk nog de Pimpamplaat. En hele fijne liedjes. Ik weet nog niet wat ik allemaal wel en niet ga draaien. Maar één ding weet ik zeker. Dat is de nieuwe single van Wet Leg. Dat heerlijke Engelse bandje. Dat draait om die twee dames. Wet Dream ken je misschien nog. Dit nummer staat al weken. Of weken. Staat sinds kort eigenlijk nummer 1 in de afrekening van Studio Brussel. En dat vind ik toch altijd wel op een of andere manier een graadmeter voor kwaliteit. Wet Leg en Mange Toe.
1: Ice Radio.

kader van meer vrouwen op de radio. Een all-female band. Alleen maar dames. Ze kwamen uit Zuid-Afrika destijds. Cloud met een T op het end. En Substitute was een grote hit in de jaren 70, weet je nog? Hey, en over meer vrouwen op de radio gesproken. Dit is een van mijn favoriete zangeressen van dit moment. Sky Newman. Nieuwe single heet Man.

0: Fijn beentje vind ik dat. En ook die nieuwe single, die vind ik weer prettig. Nothing But Thieves en Evolution. Hey Paul Goulmy, hartelijk goedemorgen.
1: Goedemorgen Belle.
0: Hoe is het met de hitte?
1: Ja, tot nu toe gaat het toch wel.
0: Ja, want jij bent natuurlijk heel vaak in hele warme landen. Dus ik denk, jij bent wel wat gewend.
1: Nee, de hitte in Nederland is verschrikkelijk.
0: Oh, die is verschrikkelijk. Oké, okay. Ja. En je bent op dit moment thuis, hè? Of op je,
1: onder de douche.
0: Op je werkstek thuis, of wat?
1: Ja, ik ben thuis en dan ga je gelijk onder de douche in Nederland. Dus waar ik blijf binnen is nog redelijk cool.
0: Oké, en ramen en deuren gesloten, gordijnen naar beneden. Dan hou je binnen een beetje de koelte vast.
1: Ja. Ja, ja.
0: Nou, dan ben je helemaal toegerust om een bijdrage te leveren aan dit prachtige radioprogramma. Want we bellen jou altijd in verband met Paul's Platenkast. En ik zat van de week te denken, hoe lang ben je al niet aan dit programma verbonden? Dat is, volgend jaar bestaat Ice Radio 10 jaar. Dus je bent er in ieder geval op Ice Radio 10 jaar bij. Maar ook bij de vorige zender was je er al bij. Dus volgens mij vier jij zo onderhand je 12,5 jaar jubileum.
1: Krijg ik een spelletje?
0: Dat denk ik, ja. Dat denk ik. Dat je, of misschien wel een gouden horloge, maar ik denk een spelletje. Ja, dat denk ik.
1: Hey, ja, mooi.
0: Ik moest eraan denken ook. Ik moest er extra aan denken. Omdat je natuurlijk even doorgeappt had welke plaat je deze week uit je platenkast hebt gehaald. En we zijn ooit begonnen vanwege jouw liefde voor Italo's. En die komt deze week een beetje terug. Vertel.
1: Ja, klopt. Dat moet natuurlijk niet vergeten worden. Ik denk dat deze plaat een van de eerste platen was die ik voorstelde in jouw programma. En die komt nu weer even terug. Want dat is inderdaad 12,5 jaar geleden.
0: Ja, het was de Italo's. Future Brain is een grote favoriet van jou, hè, van Dan Harrow. En deze staat denk ik toch zeker wel in je top 10. Vertel, wat is de oorsprong van deze plaat? Is het een originele artiest of is het weer een projectje?
1: Nee, het is een originele artiest die wel projectjes heeft gehad. Daarna ook en daarvoor. Ook voor Dan Harrow. En die heeft Do It Again met Billie Jean heeft hij ook geproduceerd. Echt een,
0: okay.
1: Mozart mag zijn veters niet schrikken.
0: Nou, dat is toch al een uitspraak. Dan kunnen wij wat verwachten zo direct. Hey, en ik heb een moeilijke vraag aan je, maar misschien is die wel helemaal niet moeilijk. Wat is er nou zo fantastisch aan een Italo-plaat?
1: Ja, het is de hele sfeer eromheen. Het is gewoon het aanvoelen van de zomer, de vrolijkheid, de eenvoud in de complexiteit.
0: Och, wat zeg je dat toch weer mooi. Ja, het zijn van die lekkere, diepe dreunen. Niet al te snel. Het mag een beetje loom zijn, want het is zomers. Hè? En met deze huidige temperaturen kunnen we ons er alles bij voorstellen. Roept u maar, Paul Goulmy, dan ga ik hem lekker starten. Heb je hem, nog één vraag, heb je hem fysiek in je platenkast staan? Een 12 inch nog of zo?
1: Nee, ik heb hem fysiek bij de Italo Bootmix en ook als cd.
0: Oké, nou wij draaien gewoon het mp3'tje, maar het klinkt er niet minder om. Roept u maar.
1: Silver Pozzoli met Around My Dream.
0: Oh, wat lekker. Nou, voetje links, voetje rechts. Terug naar het midden van de jaren 80. Paul, dankjewel. Geniet van het warme weer en hou het cool, hè.
1: Ook goed.
0: Oké, bye bye. Ja, dit zijn ze hoor, die zomerse Italo's uit de 80's.

0: Ik weet niet of je wel eens bij een concert van Rod Stewart geweest bent, maar je zingt alles mee. En dat doe je niet alleen, dat doe je met z'n allen. En dat geeft toch altijd wel een hele bijzondere sfeer bij die concerten. I Don't Wanna Talk About It van het Absolutely Live album had ik al weken in mijn digitale koffer zitten en vandaag eindelijk gedraaid voor je. En dit is een van de lekkerste liedjes van 2025 als je het mij vraagt. Wonder Horse and the Rope.
1: I was

Kom je uit Rotterdam, kun je dat niet horen dan? Delict, en ja, dat bedoel ik. Af en toe komt er eens iets langs uit mijn eigen privécollectie als ik hem op de shuffle zet. En dan denk ik, oh, die zet ik even apart. Die gooi ik in mijn digitale platenkoffer voor de komende editie van Mellis Morning Mix. Nou, dat doe ik al een aantal weken met dit liedje van Delict. En ja, dat bedoel ik. En vanochtend kwam ik er dan eindelijk aan toe. Hey, Olivia Rodrigo, die heeft een nieuw album uitgebracht. En ja, dat werd heel erg goed gerecenseerd. Ze vertelt daar allemaal, of ze zingt daar allemaal over hartzeer en zo en verbroken relaties. Maar ze doet dat op een heel behoorlijke manier. 4 en 5 sterren recensies. Luister naar Stupid Song.

hoor, die Danny Lademan gerust een keer gaan, zeg. Feel like doing it. Herman Brood en His Wild Romance was een bekantje van Saturday Night. En ik had eerst alleen maar dat singeltje. En toen had ik dus twee liedjes van Herman Brood van het album Spreech. Namelijk Saturday Night en Doing It. En toen dacht ik, nou, dat moet de rest ook wel fantastisch zijn. En dat bleek ook zo te zijn. Dames en heren, hoogste tijd voor de Pimpamplaat. Je weet hoe het gaat. Ik heb een digitaal Pimpampet-schijfje. Ik draai drie letters, die voer ik in de database hier in de computer. En dan krijg ik alleen maar titels van liedjes met die drie letters op mijn scherm. En daar kies ik er dan ter plekke één van uit. En die letters wel in de volgorde waarin ik ze draai. Hè? Zo is het dan ook. Even kijken, eerste letter heb ik gedraaid. Dat is de K van Karel. En dan hou ik 2661. 2661 liedjes over. Met een K in de titel. Het zijn er natuurlijk veel meer. Maar ik heb hier een database van 20.000 liedjes. En daarvan zijn er dus 2661 met een K. Tweede letter is de N van Nico. De N van Nico. KN. En dan zak ik in één keer naar 172. En wat heb ik allemaal met een K en een N? Nou, alles met no. En does your mother know? En don't know how? En don't know much? Heel veel no. No, no, no. Heb ik nog iets anders dan de kno is het dan natuurlijk, hè? I know, I know. Wat heb ik hier nog? Een knock. Oh ja, de knok. Knok en knokt. Nou ja, veel te veel. Even kijken. 172 zei ik. Daar draai ik een derde letter bij. En dat is de... Laat dat een klinker zijn. Een U. Een U van Utrecht. De U van Utrecht. KNU. KNU. Dan hou ik drie liedjes over. Even kijken. En één daarvan is een Frankie Knuckles radio mix. Dus dat telt niet echt. Dat staat er dan tussen haakjes achter. Dat is Stomp van de Brothers Johnson. Maar dan Quincy Jones uitvoering. De Frankie Knuckles remix. Knuckles. KNU. Nee, die telt niet. Dus ik hou er twee over. Dat is Grover Washington Jr. met Knucklehead. Knucklehead. En... Ja, deze. En daar kies ik dan maar voor. Nou ja, dan maar voor. Dat is geen armoe, want ik vind het een heerlijke plaat. Het is Jamiroquai en The White Knuckle Ride. En knuckle is met K-N-U-C-K-L-E. Zo is het spel en zo wordt het gespeeld.

Ik mag van mezelf nooit zeggen een stukje. Ik vind dat vreselijk als mensen dat zeggen. Een stukje dit en een stukje dat. Maar dit was een stukje Nederlandstalig van de Truck naar Keks. En Wacht op mij. En daarvoor Jamiroquai in de Pimpanplaat van deze week. The White Knuckle Ride. Ik ben er alweer doorheen, vrienden. Ik hoop dat je geniet van het lekkere warme weer. En ik vind dat deze plaat daar wel bij hoort. Rocker's Revenge en Walking on Sunshine. Om mee te eindigen deze week. Dank voor het luisteren. Volgende week een Essential 80 special. En daarna ben ik er weer met de reguliere. Tot dan. Bye bye.

die voor de slechte behandeling van de eerste generatie Molukkers die begin jaren 50 naar Nederland kwam. De Molukse gemeenschap is blij met de excuses, maar vindt die ook aan de late kant. Een steekpartij in Heer Hugo Waard. Er werd vanmiddag bij een huis iemand neergestoken. Volgens NH Nieuws was er een ruzie. Slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Rond de plek van de steekpartij is een verdachte opgepakt. De Fransen hebben maatregelen genomen vanwege de hitte. In zo'n beetje de helft van Frankrijk geldt morgen code rood. En dat kan zelfs de heetste dag worden die daar ooit is gemeten. Daarom blijven honderden scholen morgen dicht. En is het op veel plekken verboden om in openbare ruimtes alcohol te drinken. En oranje middenvelder Quinten Timber is weer op de weg terug. Hij heeft getraind, maar nog wel apart van de groep. Een paar dagen geleden liep Timber een lichte hersenschudding op na een botsing. Daardoor kon hij gisteravond op het WK niet meedoen tegen Zweden. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En tot zover het ANP nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Files from the Fridge.

ontkent dat. In Delft is een politieagent geraakt door een scooterrijder. Dat gebeurde toen de agent de scooter aan de kant wilde zetten. De bestuurder reed op hem in en ging er daarna vandoor. Hij is nog altijd spoorloos. De agent raakte gewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Een drama in Italië. Daar zijn 3 tieners om het leven gekomen bij een ongeluk ten noorden van Milaan. De auto waarin ze zaten kwam terecht in een kanaal. 2 jongens en een meisje overleefden dat niet. Andere jongeren in de auto werden gered, onder wie de bestuurder van de verongelukte auto. Hij had te veel gedronken. En kogelstoter Jessica Schilder heeft laten zien waarom zij de beste van de wereld is. In Hengelo won ze vanmiddag op de Fanny Blanker Schoen Games. Het lukte haar om over de magische grens van 20 meter te stoten. Extra knap als je weet dat ze last had van een ontstoken vinger. Het weer van Weer Online. Vanavond nog even zonnig en warm. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazen-Storm. Iraanse vredesonderhandelaars zijn niet blij met het dreigement van president Trump. Die waarschuwde Iran voor nieuwe Amerikaanse aanvallen als het geweld van een bondgenoot Hezbollah niet ophoudt. Volgens Iraanse media is Iran boos weggelopen uit het vredesoverleg. Maar een Amerikaanse nieuwssite meldt dat de gesprekken nog altijd bezig zijn. In Delft is een scooterrijder expres op een agent gebotst. De agent wilde hem aan de kant zetten, maar werd door de scooter aangereden. De bestuurder is daarna op de vlucht geslagen. De gewonde agent is behandeld door ambulancemedewerkers. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis. Langzaam maar zeker.

0: 20 graden. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En tot zover het ANP nieuws.
1: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Het is onrustig bij het theater waar acteur Thijs Reumer optreedt, die veroordeeld werd in een zedenzaak. Sommige mensen zijn daar niet blij mee en hebben vanavond gedemonstreerd. Ze stonden bij het toegangshek om het optreden tegen te houden. Het theater werd de afgelopen tijd al bedreigd. Ons land moet het over een andere boeg gooien als het gaat om het terugsturen van afgewezen asielzoekers, staat in een advies aan het kabinet. Volgens onderzoekers moeten we de banden aanhalen met de landen waar ze vandaan komen en ze belonen als

0: reden voor het laatst mee aan Wimbledon. Het weer van Weer Online. Vannacht blijft het in het zuiden nog rond de 20 graden. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En tot zover het ANP nieuws.
1: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een theater in Amsterdam werd vanavond gedemonstreerd tegen acteur Thijs Reumer. Die was veroordeeld in een zedenzaak en daarom wilden mensen dat hij geen podium meer zou krijgen. Hij zou optreden in het theater, dat ook al werd bedreigd. Demonstranten kwamen met teksten als geen tweede kans ten koste van slachtoffers. Aan de westkant van Amsterdam is een vrachtwagen tegen een spoorbrug gereden vanavond. Daardoor konden er een tijdje geen treinen rijden van Amsterdam naar Haarlem en naar Schiphol. Bij controle van het viaduct bleek de schade mee te vallen. Rond 10 uur konden de treinen alweer rijden. Een klein militair vliegtuig is neergestort in Bolivia. Er zaten 4 militairen en 2 burgers in. Die hebben de crash niet overleefd. Het vliegtuigje werd ingezet om vanuit de lucht mee te kijken bij wegblokkades. Die zijn er al bijna 2 maanden om te protesteren tegen onder andere de hoge kosten voor boodschappen en de regeringsplannen. En een man had vanavond niet door dat hij in het Brabantse Schijndel zijn auto totaal los had gereden. Volgens Omroep Brabant miste hij een bocht en botste op een vangrail. De voorkant van de auto is niet meer te herkennen en een wiel brak af. Maar toch probeerde de man nog door te rijden. Hij weigerde een drugstest, maar werd niet aangehouden. Het weer van Weer Online? Vannacht blijft het in het zuiden nog rond de 20 graden. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft Ice Radio.
2: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een theater in Amsterdam werd vanavond gedemonstreerd tegen acteur Thijs Reumer. Die was veroordeeld in een zedenzaak en daarom wilden mensen dat hij geen podium meer zou krijgen. Hij zou optreden in het theater, dat ook al werd bedreigd. Demonstranten kwamen met teksten als geen tweede kans ten koste van slachtoffers. Aan de westkant van Amsterdam is een vrachtwagen tegen een spoorbrug gereden vanavond. Daardoor konden er een tijdje geen treinen rijden van Amsterdam naar Haarlem en naar Schiphol. Bij controle van het viaduct bleek de schade mee te vallen. Rond 10 uur konden de treinen alweer rijden. Een klein militair vliegtuig is neergestort in Bolivia. Er zaten 4 militairen en 2 burgers in. Die hebben de crash niet overleefd. Het vliegtuigje werd ingezet om vanuit de lucht mee te kijken bij wegblokkades. Die zijn er al bijna 2 maanden om te protesteren tegen onder andere de hoge kosten voor boodschappen en de regeringsplannen. En een man had vanavond niet door dat hij in het Brabantse Schijndel zijn auto totaal los had gereden. Volgens Omroep Brabant miste hij een bocht en botste op een vangrail. De voorkant van de auto is niet meer te herkennen en een wiel brak af. Maar toch probeerde de man nog door te rijden. Hij weigerde een drugstest, maar werd niet aangehouden. Het weer van Weer Online? Vannacht blijft het in het zuiden nog rond de 20 graden. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge. What's with

1, 2. 1, 2.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een theater in Amsterdam werd vanavond gedemonstreerd tegen acteur Thijs Reumer. Die was veroordeeld in een zedenzaak en daarom wilden mensen dat hij geen podium meer zou krijgen. Hij zou optreden in het theater, dat ook al werd bedreigd. Demonstranten kwamen met teksten als geen tweede kans ten koste van slachtoffers. Aan de westkant van Amsterdam is een vrachtwagen tegen een spoorbrug gereden vanavond. Daardoor konden er een tijdje geen treinen rijden van Amsterdam naar Haarlem en naar Schiphol. Bij controle van het viaduct bleek de schade mee te vallen. Rond 10 uur konden de treinen alweer rijden. Een klein militair vliegtuig is neergestort in Bolivia. Er zaten 4 militairen en 2 burgers in. Die hebben de crash niet overleefd. Het vliegtuigje werd ingezet om vanuit de lucht mee te kijken bij wegblokkades. Die zijn er al bijna 2 maanden om te protesteren tegen onder andere de hoge kosten voor boodschappen en de regeringsplannen. En een man had vanavond niet door dat hij in het Brabantse Schijndel zijn auto totaal los had gereden. Volgens Omroep Brabant miste hij een bocht en botste op een vangrail. De voorkant van de auto is niet meer te herkennen en een wiel brak af. Maar toch probeerde de man nog door te rijden. Hij weigerde een drugstest, maar werd niet aangehouden. Het weer van Weer Online? Vannacht blijft het in het zuiden nog rond de 20 graden. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een theater in Amsterdam werd vanavond gedemonstreerd tegen acteur Thijs Reumer. Die was veroordeeld in een zedenzaak en daarom wilden mensen dat hij geen podium meer zou krijgen. Hij zou optreden in het theater, dat ook al werd bedreigd. Demonstranten kwamen met teksten als geen tweede kans ten koste van slachtoffers. Aan de westkant van Amsterdam is een vrachtwagen tegen een spoorbrug gereden vanavond. Daardoor konden er een tijdje geen treinen rijden van Amsterdam naar Haarlem en naar Schiphol. Bij controle van het viaduct bleek de schade mee te vallen. Rond 10 uur konden de treinen alweer rijden. Een klein militair vliegtuig is neergestort in Bolivia. Er zaten 4 militairen en 2 burgers in. Die hebben de crash niet overleefd. Het vliegtuigje werd ingezet om vanuit de lucht mee te kijken bij wegblokkades. Die zijn er al bijna 2 maanden om te protesteren tegen onder andere de hoge kosten voor boodschappen en de regeringsplannen. En een man had vanavond niet door dat hij in het Brabantse Schijndel zijn auto totaal los had gereden. Volgens Omroep Brabant miste hij een bocht en botste op een vangrail. De voorkant van de auto is niet meer te herkennen en een wiel brak af. Maar toch probeerde de man nog door te rijden. Hij weigerde een drugstest, maar werd niet aangehouden. Het weer van Weer Online? Vannacht blijft het in het zuiden nog rond de 20 graden. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
0: Met nu. Files from the fridge.